tijd voor gaat een fjas in ram en ik ben het een man. 120 kilo schwer, dat van mij niet klauwen kan. Wir rauben gold en silberschmuck, diamanten zijn oud erbij. Dein Mädchen heb ik ook nog knutscht. Ja, ik was zo vrij.